Croque dulce fin, ma balle, la vôtre fauteuil, dit Toveros, comme Rachel Taïria. Hier gezien in Dagwa, en jouw man zit een star, en in die vier dromen, van lang vergeten daar. Olifant se tanto no balti Krokodil se fel Mabala, da vod vertel Die togelos

0: As Aris Schepper, ek is met Derek Deen, The Line, Travelling Wilburys, ons mini-concert vandag. Ek praat min, speel baie muziek, maar Sue moet gaan praat om vir ons te sê, wat is in die program bykie later? Hallo Sue!
1: Môre Derek, nee, het gaat lekker hier in die atelier, daarom laat ek jou maar toe om te doen wat jy moet doen, maar ek wil net by jou hoor, was jy ooit op Pietersteyn? In die Vrystaat?
0: Ek was, maar ek kan nie onthou nie.
1: Okay. Ek was nog nooit nie, en daarom hoor ek nou juist vandag waarom een mens daar moet stop, mm-hmm. en dan weet jy, is daar een lekker vleisresep, want erfenisdag leef moes voor, braaidag leef voor, so ons het een lekker resep net daar.
0: Vleisie, ons sal vir jou luister saam met die vleisie en die kos en die muziek, hoor, lekker werk. Hier is Don't Be Cruel, die Travelling Wilburys het dit ook opgeneem. Ek groet jou, ek is Derek Gardner, dit was vandagse breakfast met Derek. Geniet jou naweek, mooi bestuur, veilig wees.

Dar nu sunt omul prea de vieță, eh? Jesse Kochelmanner, Jesse Dyson Poot. Je voeten is plat en je bek is groot. Je borstel is vol, je mamba's lang. Voor jou is ik niet bang. Dat is de ster, dat is ook bij een kort. Kan een keer het moest laat niet een ster. Maar een ster wat al die prijzen vat. Blij maar een donkies een ster. Zijn jullie aan de dag beommerken? Ik zei ommerken dat de donkie niet een wonderlijke ster niet. Ik zei maar ik wil het, hè.

Daai deel by RSG, neem ons na 18 minute vooraan. Jimmy Cliff volgende, hierdie is Wild World. En dan luister ons na Pieter Smith se Lekker op twee plekke.

Ray Conniff en sy sangers met Moon River is volgende en nou speel ek ook vir jou ons laaste lied wat die eerste deel van vanaand se program afsluit. Patsy Cline, Crazy, vanaf haar album Showcase uit 1961. 2 jaar later is Cline in 'n vliegongeluk oorlede. Sy was maar 30 jaar oud.

Dit was Jim Rees met Across the Bridge en voor hom Marie Gibson met One Day at a Time. Ons bly 'n rukkie nader aan die huis. Ellen Garrity is volgende met Santa Maria, waarna die broers vir ons Verslaaf aan jou sing.

0: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
1: Hallo julle, almal is ouma hier. Nou ouma het ook klaar vaar saam op die waterkunstefees van 14 tot 19 februari 2027 aan boord die MSC Armonia. Ouma en die ou koeie, nou dis Valentijnsweek. Die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam, man. En ek kan nie wacht om vir julle allemaal te ontmoet. So bespreek sommer nou jou plek by oppiewater.co.za of by 011-844-6073.
2: Welkom terug by Country Klanke, saam met my, Jacques Arendt van die Baai. Ons hervat met Mac Davis en Tequila Sheila, gevolg deur Steve Hofmeyer met sy verwerking van Baby Blue.

0: RSG Countryklanke, Steve Hofmeyer met Baby Blue en voor hom Mac Davis met Tequila Sheila. Volgende hoor ons David Houston en Barbara Mandrell met The Ten Commandments of Love, waarna Neil Diamond met Gitaar Heaven volg.
1: Thou shall never love another.
2: Thou shall never love another.

Dit was Neil Diamond met Guitar Heaven en voor hom David Houston en Barbara Mandrell met The Ten Commandments of Love. Caroline Bosch is volgende met It Must Be Magic, waarna Dwight Yoakam en Buck Owens saam Bakersfield toe koers kies.

Is Katie Melowa met Wonderful Life. Celine Dion, volgende Think Twice. Dis chill, net hier op Harry, skeer so 25 minute oor 11. Geniet die musiek, ons maak so tot om middernag vanavond.

is Katie Lang se Skylark. Tina Turner, volgende In Your Wildest Dreams. Ons wil luister na Nina Simone se My Baby Just Cares For Me. So 11:45. RSG.

Josh Groban en Celine Dion met The Prayer. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ons luister nou na Rina Higu met 'n opname van Die Genade Lied. En net daarna, Hillsong met The Power of Your Love. Maar eers Rina Higu met Genade Lied.

Die ene bly maar mooi, nee. The power of your love, soveel weergawe is daarvan. Ons het geluister na Hillsong se opname daarvan net. Voor dit, Rina Hugo met Genade lied. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur jou e-pos, jackie@rsg.co.za. En nou, 'n prachtige ene, Christy Knuckles, hierdie ene, Find Me at the Feet of Jesus, en net daarna, Kathy Trocoli, Go Light Your World. 'N prachtige ene, Go Light Your World, maar eers Christy Knuckles, Find Me at the Feet of Jesus.